0: werd het winnende doelpunt ook gemaakt door Bellingham. In de halve finale treft Engeland de tegenstanders van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint straks om 3:00. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar lang doorgegeven aan verschillende generaties in de familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. Die werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treft Engeland de winnaar van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hoe leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van de Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met het werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar doorgegeven aan verschillende generaties binnen de familie. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Carolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. En in buurlanden van Iran is het luchtalarm afgegaan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times te dagvaarden. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Door een vergissing is de zoektocht naar een vermiste man in Noorwegen uren vertraagd. Een man van 85 verdween vrijdagavond uit zijn zorgcentrum. Omdat de man kwetsbaar was, werd een grote zoekactie opgezet. Een paar uur later dachten de hulpdiensten dat ze hem hadden gevonden in het verzorgingshuis, maar het bleek later dat het iemand anders was. Daardoor moest de zoektocht opnieuw worden opgestart. Uiteindelijk werd de vermiste man om 8 uur de volgende ochtend in goede gezondheid gevonden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht meerdere landen in de regio aangevallen. Het land zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. Qatar zegt Iraanse raketten te hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land. En vervolgens viel Iran Amerikaanse doelen in de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. Zwitserland eindigde de wedstrijd met 10 man op het veld nadat spits Mbolo een gele kaart kreeg voor een swalbe, terwijl hij al geel op zak had. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muncová, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, in heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee. De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug. Met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. e-boekhouden.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Omroep Zeeland.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
6: Omroep Zeeland.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters op elkaar het vuur openen. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten in de buurt. Om die klachten voor te zijn gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. Alle halve finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Argentinië speelt tegen Engeland. De Argentijnen wonnen vannacht met 3-1 van Zwitserland. En eerder vannacht wist Engeland met 2-1 van Noorwegen te winnen. Argentinië en Engeland spelen woensdag tegen elkaar in de halve finale. Dinsdag is de andere halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
14: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: Omroep Zeeland.
7: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 12:15, de Zeeuwse Top 40.

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Withercombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Withercombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten, blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten van de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. In het noorden wel wat bewolking. Het wordt daar 23 graden tot 32 graden in het zuiden. En dit was het NOS Journaal.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
15: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
16: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
15: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
17: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
18: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
19: 22 juli, demodag scootmobielen.
20: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
21: Goedemorgen, zondag in Zeeland met Marcel van den Driest.

Nick Kershaw, die gaat meteen een raadseltje opgeven. The Riddle, aan het begin van de nieuwe aflevering van Zondag in Zeeland. Sunday is my day with you. Hartelijk welkom en goed dat je erbij bent. Ik draai muziek tot 12 uur. De weerman is straks Mario Echthuizen en hij vertelt wat we kunnen verwachten deze zondag. Verder de historische terugblik op de datum van vandaag, 12 juli. En natuurlijk veel fijne muziek. Dit is Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

0: let's go. Even een smurtje van het wereldkampioenschap voetbal. De themasong van de WK voetbal door Shakira, Die Die. Alle halve finalisten zijn bekend sinds vanochtend. Dus we kunnen ons opmaken voor de halve finales aanstaande dinsdagavond. We gaan naar het weer met deze zondag Mario Echthuizen. Goedemorgen Mario.
1: Goedemorgen. Sinds 6 juli heeft Westdorpen al een reeks van 6 zomerse dagen op rij. Elke dag dus 25 graden of meer. Daarvan waren er 2 tropisch. Een derde dag met 30 graden of meer levert dan een derde regionale hittegolf op. Wellicht lukt dat vandaag of een van de komende dagen, want het blijft warm en zonnig. Af en toe een wolkenveldje zal de pret niet drukken. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 23 pal aan zee aan de noordkant van de eilanden tot rond 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. De wind komt ook vandaag uit het noord tot noordoost en is matig, pal langs het water, vrij krachtig tot mogelijk even krachtig op de kop van Walcheren. Ook morgen en de dagen daarna dus een voortzetting van het warme en zonnige zomerweer, met op dinsdag mogelijk een tropische dag op veel plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen. De kans op een bui en minder warm weer lijkt pas aan het eind van de komende week te gaan plaatsvinden.
2: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

Tina Turner met I Don't Wanna Fight. Goed dat je luistert naar Omroep Zeeland op de zondagochtend. We gaan even terug naar dat album Umoja van Bluff. Dat project uit 2006. Toen ze heel de wereld hadden overgereisd. Nou, deze maakten ze in Japan samen met slagwerkgroep Kodo. Aanzoek zonder ringen.

Too Shy. Kajagoogoo. Bij Omroep Zeeland op de zondagochtend. Zometeen ga ik die bekende duik in de geschiedenis weer nemen. 12 juli. Aan welke nieuwsfeiten moet je dan denken als het gaat om voorbijgaande jaren? Nou, ik heb er weer een paar uitgezocht. En we gaan onder andere naar 12 juli 1998. Toen was er ook een WK voetbal namelijk. Eerst Rondé. Never been better.

0: Sarah Bareilles, Love Song. Omroep Zeeland op de zondagochtend. En dat betekent terug in de tijd. ...12 juli 1917, toen deed koning Constantijn de Eerste van Griekenland gedwongen afstand van de troon. Dat gebeurde allemaal midden in de Eerste Wereldoorlog. Hij was getrouwd met de zus van de latere Duitse keizer Wilhelm II... en Constantijn was pro-Duits. Zijn zoon volgde hem op, maar die overleed in 1920... en het volk riep Constantijn de Eerste terug. Zodoende zat hij nog 2 jaar op de troon. En 12 juli 1995 is de datum van de val van Srebrenica, het gebied in voormalig Joegoslavië dat beschermd werd door Nederlandse VN-militairen. Bosnisch-Servische troepen namen het gebied in en vervolgens vielen er meer dan 8000 doden onder de mannelijke moslimbevolking. De gebeurtenissen werden later onderwerp van uitgebreid onderzoek. De kopstukken van de oorlog moesten voorkomen voor het Joegoslavië-tribunaal. President Milosevic overleed in zijn cel in Scheveningen. Mladic zit een levenslange gevangenisstraf uit. En Karadzic werd veroordeeld tot 40 jaar en zit nu in een extra beveiligde gevangenis op het Britse eiland White. En dan naar het WK in 1998. Op 12 juli van dat jaar was de finale tussen gastland Frankrijk en Brazilië. Frankrijk won met 3-0 tot de grote vreugde van de Fransen en president Chirac die op de tribune zat. Het was de eerste wereldtitel voor Frankrijk. In 2018 wonnen ze het toernooi nog eens door Kroatië in de finale te verslaan met 4-2.
1: Tot 12 uur,
2: zondag in Zeeland,
1: met Marcel van den Driest.
3: New truck, big

0: miles on it.
1: Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

met zo'n lekkere lage bas erin. Langer hard, Rob de Nijs, was dat. Blijf lekker luisteren naar Omroep Zeeland, want zondag in Zeeland gaat door, ook straks na 10 uur.

0: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin? Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Auping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Vers aan tafel, vers aan tafel.
7: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
6: Vers
7: aan tafel.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
9: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
6: Vers
7: aan tafel!
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
13: Omroep Zeeland.
14: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. In Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij. Tijdens een druk bezocht straatfestival openden twee schutters het vuur op elkaar. Daarna sloegen ze op de vlucht. Veel bezoekers raakten in paniek en probeerden weg te komen. Meerdere mensen zijn daarbij gewond geraakt. De Canadese politie is nog op zoek naar de daders. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden vanochtend nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
15: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen.
2: Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
16: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
17: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
18: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
19: Mam, waar is mijn zwemband?
20: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
21: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe.
22: Geeft ruimte.
23: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
24: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
25: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
26: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
27: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
28: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
27: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
29: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
30: Omroep Zeeland.
31: Goedemorgen, zondag in Zeeland. Met Marcel van den Driest.

0: Pat Benatar, Love is a Battlefield. Die hoorde je hier in Zondag in Zeeland. Goed dat je erbij bent.
1: Sunday is my day with you.
0: Het is elke zondagochtend raak hier tussen 9 en 12 met muziek. Voor mij dat speciale zondagochtendgevoel van de jaren 80 van Pat Benatar naar een andere artiest die zijn stempel drukte op dat decennium. Maar deze is wel van later tijd. Voor de film Brother Bear schreef Phil Collins dit: Look Through My Eyes.

0: Laat het licht aan van Snelle. En aan licht, overdadig zonlicht, hebben we de laatste tijd geen gebrek. Eens kijken of dat zo blijft. Goedemorgen, Mario Echthuizen, jij weet dat.
1: Goedemorgen. Sinds 6 juli heeft Westdorpen al een reeks van 6 zomerse dagen op rij. Elke dag dus 25 graden of meer. Daarvan waren er 2 tropisch. Een derde dag met 30 graden of meer levert dan een derde regionale hittegolf op. Wellicht lukt dat vandaag of een van de komende dagen, want het blijft warm en zonnig. Af en toe een wolkenveldje zal de pret niet drukken. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 23 pal aan zee aan de noordkant van de eilanden tot rond 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. De wind komt ook vandaag uit het noord tot noordoost en is matig, pal langs het water, vrij krachtig tot mogelijk even krachtig op de kop van Walcheren. Ook morgen en de dagen daarna dus een voortzetting van het warme en zonnige zomerweer. Met op dinsdag mogelijk een tropische dag op veel plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen. De kans op een bui en minder warm weer lijkt pas aan het eind van de komende week te gaan plaatsvinden.
2: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

John Mayer, Heartbreak Warfare. Je luistert naar Zondag in Zeeland. Elke zondag hier bij Omroep Zeeland. Muziek op je radio tussen 9 en 12. Dit is Shanna Spyro met een liedje dat qua titel in ieder geval meteen doet denken aan Madonna. Geen Material Girl, maar Material Lover.

0: Paul Simon met Late in the Evening van het album. Paul Simon met Late in the Evening van het album One Trick Pony. En wat maakt dit nou zo over na te denken? Is het het rijke arrangement met percussie, blazers? Of zijn het toch gewoon die vier drumstokken die drummer Steve Gadd hanteert op deze plaat? Nou, het zal wel alles bij elkaar zijn. Je hoorde hem hier in Zondag in Zeeland.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Want ja, daar doen we ook graag aan. Muziek van Zeeuwse artiesten. Deze is van de band Vos. De band van René Geelhoed uit Zonnemeren. Hij maakte vorig jaar een plaatje over een vakantie in Zeeland. En hij noemde het ook zo. Zeeland. Ik ben

0: Band and Break van het debuutalbum van de Engelse rockband Keen. We schrijven dan 2004. Tijd nu voor kunst- en cultuurtips uit onze provincie. En daarvoor is hier Rob Bakker. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen, Marcel. We hebben de zomer al goed te pakken dit jaar. En laten we vandaag maar meteen het park opzoeken. Want in Middelburg staat vanmiddag op het Molenwater een parkconcert op het programma. Het Molenwaterpark vult zich om 3:30 met de klanken van Jacques Brel. Maar dan anders dan je hem kent. De Belgische zangeres Micheline van Houten vertolkt de mooiste chansons van de grootmeester en ze doet dat samen met muziekvereniging Onda uit Nieuwen-Sint-Joosland. En bastrombonist Jos Jansen. Brel en Bras.

0: een kleedje mee of een stoeltje en laat je een uur lang meevoeren. Middelburg op zijn mooist. Nou, en zoek je vandaag liever de koelte van dikke museummuren op, dan wijs ik je graag op Zierikzee. In het Stadhuismuseum loopt de tentoonstelling over de Ster in het Oosten. De vrijmetselaarsloge die al 225 jaar bestaat en daarmee de oudste vereniging is van Schouwen-Duiveland. Een broederschap met een besloten karakter. En juist daarom intrigerend. De tentoonstelling tilt een tipje van de sluier op met persoonlijke verhalen van leden die de loge en de vrijmetselarij hebben gevormd op Schouwen-Duiveland. Het is geschiedenis, symboliek en een vluchtje mysterie midden in de Meelstraat in Zierikzee. En dan ons doorkijkje in de week. Want er komt van alles aan. Dinsdag reizen we terug in de tijd bij Terra Maris in Oostkapelle, waar het middeleeuwse festijn neerstrijkt. Muzikanten, ambachtslieden, de kruidenvrouw, een nar en om 1 uur en om 3 uur een heuse vuurspuur. Kinderen kunnen er zelf broodjes bakken, boogschieten en filten. Zet het in je agenda. En voor de liefhebbers van het orgel wordt het een rijke week. Dinsdag bespeelt Rien Donkersloot het Van Leeuwenorgel in de Nieuwe Kerk in Middelburg. En woensdag klinkt in de Grote of Maria Magdalena Kerk in Goes een concert van Sander van Houten, organist van de Evangelisch-Lutherse Kerk in Den Haag. 2 avonden, 2 kerken en 2 volstrekt verschillende klankwerelden. Wie het woensdag liever wat intiemer houdt, kan ook in Oostkapelle terecht. In de Dorpskerk, aan de Waterstraat, speelt het Bartholdi Trio. Een klassiek zomeravondconcert. Irene Bossier op viool, Cor Corpolse op cello en Roland van der Westen aan de piano. Kamermuziek in een sfeervolle dorpskerk. Precies zoals een zomeravond klinken mag. En dan donderdag. Kiezen wordt daar lastig. Overdag trek je over Noord-Beveland met een jaarlijkse boerenlandrit met trekpaarden. Heus erfgoed. Zo'n 10 spannen met authentieke rijtuigen. Ze leggen 18 kilometer af dwars door de dorpskernen van Geersdijk en Kortgene heen. En tijdens lunchpauze op de zorgboerderij Landleven kun je de paarden bewonderen. Traditie op zijn Zeeuws. Maar dan langs een prachtige route. En diezelfde donderdagavond nemen de Homemates de Sint-Jacobskerk in Vlissingen over. 3 zangeressen, gitaar, toetsen en accordeon en een flinke dosis Close Harmony. Bekende popliedjes in een gloednieuw jasje. En na de pauze mag je zelf aan de bak. Want dan wordt er gepubcord. Samen in korte tijd een meerstemmig popliedje instuderen. En dat zonder enige ervaring. Wie weet ontdek je je eigen verborgen talent. En wil je nou nog meer evenementen weten? Ga dan naar uitinzeeland.nl. Blader even door ons digitaal tijdschrift. En luister even naar onze podcast. Met goede gesprekken met cultuurmakers in Zeeland. Nog een hele fijne cultuurzondag toegewenst. En tot de volgende week.
1: Tot 12 uur. Zondag in Zeeland.

I Follow Rivers van Trigger Finger. In Zondag in Zeeland, blijf er gezellig bij, want ook na 11 uur ga ik door met het draaien van muziek. Dan komt ook Perry Mulder even langs. Die heeft weer een tip voor je uit het aanbod van de Zeeuwse bioscopen. En Elias en ik die zijn bezig met een rondreis door Europa, muzikaal gezien dan. De Europlaat is er. Dit weekend staat Ierland centraal. En ik ga op zoek naar een recente hit uit datzelfde land, Ierland. Dat hoor je zo meteen.

0: je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
1: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
0: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
2: 22 juli, demodag scootmobielen.
1: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
6: AllSafe! Geeft ruimte.
7: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
12: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn er meer dan 1000 bomen omgevallen. Straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi in China voor nog meer regen gaat zorgen de komende dagen. Op steeds meer plekken worden nieuwe elektriciteitshuisjes gecamoufleerd. Netbeheerders en gemeenten proberen daarmee klachten van buurtbewoners voor te zijn, omdat de transformatorhuisjes er vaak niet zo mooi uitzien. In de gemeente Utrecht mochten inwoners zelf meedenken over de camouflage. Onder meer een ontwerp met een groene tuin en een ontwerp met Nijntje hebben gewonnen. De komende jaren komen er vanwege de krapte op het elektriciteitsnet verspreid over het land 50.000 transformatorhuisjes bij. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwachts overleden nadat hij plotseling ziek was geworden. Hij was 71 jaar. Graham was republikein en had veel invloed in de Senaat. Hij was eerder ook een fel tegenstander van Trump, maar nadat die president werd, werd Graham een trouw aanhanger. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de gelijkmaker scoorde de bal tegen een van de kabels van een camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen vandaag. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Vis aan tafel.
17: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
16: Vers
17: aan tafel.
18: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
19: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
16: Vers
17: aan tafel.
18: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
20: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
21: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
22: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
22: Ontdek de sale bij TMC Wonen. En laat je verrassen door zomers voordeel.
11: Zondag in Zeeland met Marcel van den Driest.

Inner Circle met Sweat. Alalalala. Goedemorgen en welkom bij Zondag in Zeeland. Hier zit je goed voor muziek tot 12 uur. Zometeen Perry Mulder met een bioscooptip. Hij heeft er weer eentje voor jou uitgezocht. En ergens halverwege dit uur de Europlaat. De muzikale rondreis door Europa die Elias den Hollander en ik deze zomer weer maken. Ilse de Lange is dit eerst. Let's get it right.

Boom, dat was de deur die dichtging. The Door van Teddy Swims. Jayton Colin Dimmesdale heet hij eigenlijk. En eigenlijk is hij ook niet meer zo blij met zijn artiestennaam. Swims staat dan voor Someone Who Isn't Me Sometimes. Maar ja, nu zit hij er al vast.

0: Het summertime. Ja, het is nu echt begonnen. En wie weet heb je wel zin om iets te gaan bekijken in de bioscoop. En uit dat vele aanbod heeft Perry Mulder er eentje uitgepikt. Goedemorgen, Perry.
1: Ja, goedemorgen. Ja, inderdaad. Overdag lekker op het strand, maar s'avonds in de bios. Dat, zo zie ik het graag. En er, als er één film is die dat deze zomer gaat doen, dan is dat wel The Odyssey van Christopher Nolan. Eindelijk is weer van deze grootste regisseur een nieuwe film. En als je denkt, Christopher Nolan, wie was het ook alweer? Nou, de meesten zullen het wel weten, maar als ik titels noem als Interstellar, Dunkirk, Oppenheimer, allemaal van zijn hand, maar ook Batman, The Dark Knight, misschien wel de beste actieheldenfilm ooit gemaakt. Deze man kan film maken en dat doet hij ook op een bijzondere manier. Hij draait nog gewoon op celluloid. Hè? Dus daar staat hij ook onbekend dat hij zegt, digitale camera's, daar moet hij niet zoveel van hebben. Hij draait nog echt op het oude film en dat doet hij dan in het grootste formaat in IMAX. Dus die camera's zijn ook immens groot. Zo groot dat ze ook zoveel lawaai maken dat je niet eens een dialoog kunt opnemen als je die voor de acteur zet. En daarom heeft hij speciaal voor deze film een aparte box laten bouwen. Die echt een grote box. Je moet echt denken aan 2 meter lang, meter breed, meter hoog. Zo groot is die camera waar die in zit. Om die camera, dat camerageluid te dempen. Dus ze hebben met camera's gefilmd van bijna 2 bij 1 meter. En dat is super groot. Maar dat geeft dus dat epische gevoel wat je bij al zijn films hebt. Ook de muziek. Deze keer weer van Ludwig Göransson. Oscar-winnaar voor de film Oppenheimer. De score. Maakt nu dus ook voor deze film weer de muziek. En ja, de liefhebbers van de films van Christopher Nolan weten dat eigenlijk die hele film door een soundtrack zit. Er zit bijna geen moment van rust. Het is heel erg music-driven. Een geweldige, epische, filmische beleving wordt het. Hoofdrol wordt in deze film gespeeld door Matt Damon. Die kennen we natuurlijk allemaal van de Bourne Identity-serie en zoveel andere films. Maar ook Tom Holland, Mr. Spider-Man himself, die ook deze zomer uitkomt, zit dus ook gewoon in deze film. Gewoon een geweldige sterrencast. Robert Pattinson zit erin. Het is een must-see. Het wordt de grote kaskraker van deze zomer, verwacht ik. En hier moet je over mee willen praten. En als je het niet wil praten, gaan we dan in ieder geval zien. Want The Odyssey belooft een epische cinematografische beleving te worden. En zoek het grootste doek dat je kunt vinden. Want dan komt hij het beste tot zijn recht.
0: Bedankt, Perry Mulder.
2: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

The Beach Boys met Sloop John B. In deze versie is het al een classic, maar het volksliedje uit de Bahama's heeft een geschiedenis die nog veel verder teruggaat. Luister maar eens naar deze, The Weavers. Een opname van hetzelfde liedje uit 1950.

The Weavers uit 1950. Natuurlijk heb je ook de Kingston Trio die het heeft gespeeld. Maar nog verder terug gaat deze versie. Cleveland Simmons Group uit 1935. En dan heet het Hist Up the Joint.

Gaat allemaal terug, helemaal naar de Bahama's, de plaats Nassau. We blijven even in maritieme sferen, maar dan helemaal van deze tijd. Cloud is dit met App en Vloed.

0: vakantietijd. En wij gaan dit weekend op muzikale reis naar een land in de buurt. Op zaterdag en zondag hoor je rond 11:30 een lied uit een Europees land. Dit weekend is dat Ierland. Elias draaide gisteren U2 met I Still Haven't Found. En ik heb er eentje voor je uitgezocht uit datzelfde land. Maar dan een die je nu vaak hoort daar. Kingfisher, de Ierse indie folkband. Ze komen uit het plaatsje Limerick. En vorig jaar braken ze door in eigen land met een nummer 1 hit. Waarvan ik de titel eigenlijk niet kan uitspreken. Killie, Killie. En dit jaar herhaalden ze dat kunstje met The Sun Will Never Settle.
1: My heart has been broken by who I cannot tell.

for you. Kingfisher, Ierse folklore hier in Zondag in Zeeland. Allemaal dankzij de Europlaat. Volgende week staat er weer een ander Europees land centraal. En dat hoor je dan bij Elias den Hollander in Weekend. En hier in Zondag in Zeeland tussen 11 en 12.

Out of Reach van Gabrielle. En wees maar lekker blij dat het zondagochtend is. Want dat betekent heerlijke muziek op je radio. En voor de meeste mensen lekker de tijd voor jezelf. Geniet mee van Nate Smith. Fix What You Didn't Break.

Robert Palmer samen met UB40. I'll be your baby tonight. En misschien heb je ook dat soort plannen of heel andere plannen. Dat kan allemaal. In de tussentijd hou die radio gezellig op Omroep Zeeland. Want wij zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Zometeen het laatste nieuws uit de provincie in Zeeland nu. En daarna weer meer muziek in de Muziekmiddag. Gepresenteerd door Stefan Dane. Heel veel plezier erbij. En hopelijk treffen we elkaar weer volgende week zondag. Hoe dan ook, nog een fijne zondag.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
4: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen, straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi nog voor veel meer regen gaat zorgen in China de komende dagen. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
14: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
17: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
18: Dag Jaap.
19: Hi.
18: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
19: Ja, we hebben echt veel nodig.
18: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
19: Klopt.
3: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
10: Omroep Zeeland.
11: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport.
20: Rood-witte linten rondom bomen om te waarschuwen voor de eikenprocessierups. Want hun piepkleine haartjes kunnen heel vervelend zijn. En ook in deze uitzending, wat is de succesformule van Zeeland Outdoor Dressage? Komt dat doordat ruiters hier een vakantiegevoel krijgen? Het weer in Zeeland volop zon met af en toe wat sluierbewolking. Het is nu 26 tot 28 graden. Goedemiddag, je luistert naar Zeeland Nu. Ik ben Mirjam van Wouwen. De eikenprocessie rups is weer terug in Zeeland. Vooral in de gemeente Capelle is het raak vanwege de vele eikenbomen. En dit jaar lijken er nog meer rupsen te zijn. De gemeente waarschuwt inwoners met linten rondom bomen, want de brandhaartjes van de rups zorgen voor jeuk en irritatie aan ogen en luchtwegen. Verslaggever Adaya Unland ging samen met Hans Wondergem van Traas Ongediertebestrijding kijken bij een eikenboom.
21: Waar zou zo'n eikenprocessierups nestje kunnen zitten nu?
22: Meestal zitten ze in de oksel. Niet altijd, dus heel vaak. Dan zitten ze in de oksel van zo'n tak, noemen ze dat. En in dit geval zitten ze net ietsje verder. Maar je ziet het ook, ze zitten niet kaal op de tak. Ze zitten net tegen, ja. Je kan het amper een zijtakje noemen.
21: Ja, want ik zie een vogelhuisje aan de boom hangen. Daarboven hangt dan een tak. En dan daarboven, daar zit een soort spinnenweb eigenlijk.
22: Ja, nou ja, kijk, een spinnenweb is plat. En dit is een bolletje. Dat is het grote verschil. Kijk, die rupsen die spinnen ook. Hè. Zijde is ook een rupsenkokon uiteindelijk. Daar lijkt het denk ik nog het meeste op. En dan hun spinnen dat en daar zitten ze dan in.
21: Nee. En als ze er eenmaal uitgaan uit het nestje, waar lopen ze dan over de boom? Of?
22: Die lopen over de boom achter elkaar aan. Oh, ja. En als het heel warm is, dan kunnen ze vanuit de boom de grond in gaan en soms weer terug naar boven. En als ze honger hebben, dan gaan ze naar een tak en vreten ze een blad op.
21: Hoe ziet die rups er nou eigenlijk uit? Is dat gewoon als een normale rups?
22: Ja, de rups aan zich is niet heel spectaculair. Hij is een beetje grijs, bruinig, wittig. Het is niet egaal van kleur. En ja, hij heeft haren. Maar de haren die je ziet, dat is helemaal het probleem niet. Het zijn de kleine brandhaartjes die je eigenlijk niet kan zien.
21: De gemeente heeft onlangs haar inwoners gewaarschuwd. Wethouder Jon Herselman. Stel nou, ik doe een rondje door het park hier en ik kom nog een nest tegen. Wat moet ik dan doen?
1: Melden bij ons, melden bij de gemeente. Daar is de welbekende Fixie-app voor. En kijk, onze buitendienstmensen constateren het zelf ook. Dus dat is dat is een paar ogen wat we aan de ene kant hebben. Maar ja, de inwoners zelf hebben dat andere paar ogen. Dus daar maken we ook zeker graag gebruik van. Maar wij zien ook niet alles. Dus netjes melden via de Fixie-app bij de gemeente. En dan gaan we daar ook zo'n lintje rondheen spannen.
21: Tot slot, wat moeten mensen vooral niet doen als ze een nest zien?
22: Daaraan zitten. En kijk, ze laten die brandharen pas los bij gevaar in principe. Dus als je er gewoon van afblijft, hoef je er echt niet gelijk last van te hebben. Dus er niet aan zitten, ze niet bedreigen. Kijk, in het verleden deden ze ook wel eens branden en zo. Ga dat gewoon even niet zelf doen, want dan heb je net kans dat ze die haren loslaten. En het beste is om ze niet te benaderen, dan gebeurt er vaak helemaal niks.
21: Nou, dan gaan we nu maar als de wieden weer gaan onder die boom vandaan, want anders komen er straks haartjes.
20: Goed idee, een verslag van Adaya Unland was dat. Meldingen van de eikenprocessierups in de openbare ruimte gaan via de gemeente, maar op eigen terrein moet je zelf een bestrijder laten komen. En dan ander nieuws in Zeeland. De snelheidslimiet op de N290 bij Terholen blijft voorlopig op 50 km per uur staan in plaats van 80. Dat werd vorige maand ingesteld na het zware ongeluk waarbij een schoolklas uit Axel werd aangereden en 4 doden vielen. Veel mensen kwamen er bloemen of knuffels leggen. De herdenkingsplek is inmiddels opgeruimd, maar de maximumsnelheid blijft lager, totdat de onderzoeken naar de veiligheid zijn afgerond. De politie en de handhaving in Goes kondigen aan vaker te controleren op het strandje aan de Goese Dieplaan. Er komt veel jeugd op het strand, maar er zijn ook veel meldingen van overlast, brandstichting, zwerfafval en geluidsoverlast. In navolging van Middelburg heeft ook Vlissingen dit jaar een buurtcamping. Kamperen in je eigen wijk. Het is een landelijk initiatief van Stichting De Buurt om de sociale samenhang in een wijk te verbeteren. Sinds vrijdag staan er tenten op een grasveldje in Bossenburg en vandaag op de laatste dag ging verslaggever Nancy Hiddes nog even langs.
4: Op het park in de wijk Bossenburg staan 5 tenten opgesteld. En ja, ze zijn nu ook al een beetje bezig met inpakken. Hoe heb je het ervaren?
19: Ja, hartstikke leuk. Het was supergezellig. Het was voor mij een impulsief idee. We gingen hier even langs. We kennen de mensen. Ik heb hier 18 jaar gewoond. Mijn moeder woont hier nog. We gingen gewoon even gezellig kijken. Het was de bedoeling om gewoon thuis te gaan slapen. Maar we hebben ons toch overgehaald om te blijven slapen.
4: Dus de tent die stond er al?
19: Er stonden al een paar tenten. En deze lag klaar. Voor als er nog extra mensen zouden komen, hebben ze gewoon even deze. Nou, binnen 5 minuten stond die. Dus konden we blijven slapen.
4: Was het gek om een beetje om de hoek eigenlijk te kamperen?
19: Het was heel raar, maar als je dan toch gewoon met elkaar zit en gewoon gezellig, ja, dan vergeet je dat je hier midden in een wijk zit. Dan ben je gewoon met elkaar en heb je wel echt wel even het campinggevoel. Dus dat was wel echt een heel leuk idee was het. Ik vond het echt heel grappig.
4: Nu is er ook ontbijt geregeld en verschillende activiteiten. Heb je nog nieuwe mensen leren kennen?
19: Ja, zeker. De leidingen zo, die kende ik dan al wel. Daarom was ik ook hier naartoe gegaan. Maar er waren inderdaad gisteren nog mensen uit de buurt gekomen. En 2 mensen die nu ook zijn blijven slapen, die kende ik nog niet. Ja, dat klikte gewoon hartstikke gezellig. We hebben gisteren wat spelletjes gedaan. Gewoon echt buurtcampinggevoel. Was echt leuk.
4: Lydia Tilje, samen met andere vrijwilligers heb je hier van dit park 2 nachten een camping gemaakt. Hoe is het bevallen? Hoe kijk je erop terug?
23: Het is ons zo goed bevallen dat we volgend jaar weer willen. En meer en groter. En nog meer kinderen en nog meer gezinnen. Die blijven kamperen.
4: Nu is het de 2e keer in Zeeland. De 1e keer dan in Vlissingen. Waarom nu ook hier?
23: Bossenburg is een hele sociale wijk. We komen niet altijd even leuk in het nieuws. Wij willen juist laten zien hoeveel verbinding dat er is. Wij zetten tenten neer en wij hebben de instelling iedereen is welkom.
5: Maar er waren geloof ik toch wel wat aanmeldingen van tevoren.
23: Ja, hele leuke aanmeldingen van gezinnen die anders niet op vakantie kunnen. En we willen vooral die kindjes een beleving geven om na de vakantie op school te kunnen vertellen wij zijn gaan kamperen. Maar juist in deze wijk met sociale controle, met een camping, hebben wij dus ook expres in een stiltehoekje voorzien. Een leuke tarptent met zitkussens, met stripboeken, zodat ze even uit de drukte konden, maar wel op de camping konden zijn.
5: Wat heeft dit initiatief nou voor de wijk betekend?
23: Verbinding. In één woord, weer verbinding. Je weet weer wie je buren zijn.
20: Volgend weekend kunnen kampeerliefhebbers terecht op de buurtcamping in Middelburg. Dat is in Douwendalen. Een verslag was dat van Nanshu Hiddes. Straks krijg je de weersverwachting, maar nu eerst muziek. De Supremes.

0: Stop in the name of love. Het is 11:45. Tijd voor het weer. De zon schijnt volop, al schuift er soms wat sluierbewolking over. De temperatuur loopt vanmiddag op naar 23 graden pal aan zee, tot een graad of 29 meer landinwaarts. De wind komt uit noord tot noordoost en is matig tot vrij krachtig en mogelijk even krachtig. Ook maandag en de dagen erna wordt het zonnig en warm. Lokaal kan het tropisch warm worden, met mogelijk 30 à 32 graden op dinsdag in Zeeuws-Vlaanderen. De minima komen 's nachts niet onder de 19 à 20 graden. Van beginnende wedstrijdruiters tot ervaren professionals. Bij Zeeland Outdoor Dressage kwamen de afgelopen 3 dagen elke dag zo'n 350 combinaties in actie. Ze komen vanuit het hele land naar Nieuw- en Sint-Joosland. Organisator Martin de Croo legt uit wat volgens hem de succesformule is.
1: Ja, omdat wij altijd proberen te denken in een succesverhaal voor als je hier naartoe komt. Wat is leuk? Want uiteindelijk doen we het voor die ruiters. En het is natuurlijk superleuk als je hier op een avond, als je klaar met rijden bent, nog even in Vrouwenpolder langs het strand, ondergaande zon vanaf de boulevard in Vlissingen, of een rondje door Veren. Ja, dan, dat voelt als Ibiza voor de mensen.
2: Hoefslagen, ruiters en paarden zover je kijkt. 3 dagen lang is Nieuw- en Sint-Joosland de ontmoetingsplaats voor de dressuursport. Sommige deelnemers blijven zelfs meerdere dagen met paard, trailer en familie.
1: Ik spreek mensen die zeggen van oh, het voelt een beetje als ponykamp voor volwassenen. He, dus we zijn heel serieus aan het sporten, maar we zijn ook gewoon lekker met die paarden bezig. En andere mensen komen echt voor die vakantiesfeer die Zeeland natuurlijk brengt. En dat is anders als dat je ergens anders in Nederland op concours gaat.
2: Aan de 19e editie van Zeeland Outdoor Dressage doen iedere dag maar liefst 350 combinaties mee. Op hetzelfde terrein rijden beginnende wedstrijdruiters samen met ervaren professionals.
1: Misschien is dat ook wel het mooie als je hier nu als amateur komt, dan je staat op stal naast die goeie. En dan ga je dan toch naar kijken vanaf het terras. Ja, dat geeft een soort van dat je toch een soort van teamsport is, denk ik.
3: Ring 2, Whitney Breuren, je mag naar de ring komen.
2: Het deelnemersveld bij het belangrijkste onderdeel, de Grand Prix Zware Tour, is met slechts 3 combinaties klein. Chantal Nijpjes uit Sint-Laurens is op dit onderdeel de enige Zeeuwse.
4: Zeeland Outdoor is echt wel een van de grotere evenementen hier in de buurt. En ja, wij kijken daar ook als profs zeg maar altijd wel een beetje naar uit. Omdat het is gewoon één goed georganiseerd en de bodems en zo zijn heel goed. Dus dat is natuurlijk ook voor ruiters wel belangrijk hoe het georganiseerd en hoe het erbij ligt. En de aankleding. En dat klopt hier eigenlijk altijd wel echt bij de Croo. En wat ook heel leuk is dat er heel veel profs vaak op zo'n evenement afkomt. En dat vind ik dan ook altijd wel heel leuk dat je jezelf dan ook weer kan meten met andere profs. We hebben in de regio hier natuurlijk verschillende profs, maar dat is toch al relatief klein. En op zo'n evenement als hier, dan krijg je gewoon heel veel profs bij elkaar. En dat is wel echt superleuk.
2: Is dat voor jou als Amazone uit de provincie ook anders om hier dan te rijden vandaag?
4: Eigenlijk wel. Want omdat er komen heel veel profs uit andere regio's. En dan vind ik het wel leuk als dat dan samenkomt en je kan jezelf er ook weer mee meten. En voor mijn paard vind ik het ook vaak wel. Kijk, nu in de Grand Prix start ik dan een iets ouder paard, dus die heeft ook al meer gezien en meer ervaring. Maar we hebben ook in de M-klasse hebben we echt jongere paarden mee. En dan is dit natuurlijk wel echt een evenement waar ze veel kunnen zien, ervaring op kunnen doen en je kan meerdere dagen achter elkaar rijden. Dus dat is echt super fijn.
3: Suzanne Lulos, ring 3.
2: Voor een Amazone zoals Chantal Nijpjes is het ook bijzonder dat zij dit kan doen dicht bij huis, hè?
1: Ja, dat denk ik wel. Volgens mij zijn ze er vanaf de allereerste keer bij geweest. En ik denk niet dat ze 1 editie hebben overgeslagen. Dus misschien moeten we daar nog een keer champagne voor opentrekken.
0: Nou, dat zou ik zeker doen. Martin de Croo was dat van de organisatie van Zeeland Outdoor Dressage. En het verslag was van Tom Druppers. Dit was Zeeland Nu. Ik geef het stokje over aan Stefan Dane. Hij loodst je door de muziekmiddag. Fijne dag. Omroep
5: Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag.

Ren, Lenny Ren van Acta aan de Munnik in een nieuwe editie van De Muziekmiddag op deze zondag. Wat goed dat je het afgestemd op Omroep Zeeland, want hier zit je de hele middag goed voor fijne muziek. Zoals deze. Gas erop met Shaboozey en Mel Smith. Dit is Blink Twice.

Dit vind ik nou de perfecte dag voor een plaatje van Bob Marley. Dus ja, dan draai ik die gewoon natuurlijk. Bob Marley en de Wailers met Iron Lion Zion in de muziekmiddag. We gaan door met een nieuwe plaat van Taylor Swift en het is de soundtrack van Toy Story 5. Misschien klinkt hij dus bekend in de oren. Als je nog naar die film gaat, ja, dan weet je in ieder geval nu welke muziek je te wachten staat bij die film.

Taylor Swift was dat, met die soundtrack dus van Toy Story 5. I knew it, I knew you. Straks hoor je Leona Lewis in de muziekmiddag en ook Alex Warren. Maar eerst zijn hier de Doobie Brothers met What a Fool Believes.

Na haar winst in The X Factor in 2008 werd dit haar wereldwijde doorbraak. Je hoorde Leona Lewis met Bleeding Love. Straks hoor je Bente hier in de muziekmiddag. Maar eerst George Michael en Mary J. Blige.

3, 2, 1 van Bente. Ik tel voorlopig nog niet af, want tot 6 uur hoor je de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Volop fijne muziek dus op deze zender. Zoals 10cc met Dreadlock Holiday.

0: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
12: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten. De VS voerde in een reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. En Iran bestookte vervolgens buurlanden met raketten. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al... het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. De geweldsescalatie van vannacht is de grootste... sinds Iran en de VS een maand geleden een intentieverklaring tekenden. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt... in het onderzoek naar de moord op politica Anne Whittacombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland... zo'n 400 kilometer van het huis van Whittacombe... waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord... maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit... dat de moord een terroristisch motief had. Sheikh Hamad is overleden, het voormalig staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013... en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door... die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways... en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamad was 74... In de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. De temperatuur daar loopt op tot 36 graden. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer lang zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
13: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
14: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
13: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
19: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
20: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
21: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
22: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder 1 dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
22: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
23: Omroep Zeeland.
24: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in

Wat een fijne plaat voor een nieuw uur in de muziekmiddag op deze zondag. Dexys Midnight Runners met Come On Eileen. Katrina and the Waves, die staan al voor je klaar, maar ze moeten toch nog even wachten, want eerst zijn hier Elton John en Britney Spears met Hold Me Closer.

0: Katrina and the Waves met Love Shine a Light.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Daar gaan we mee verder, want dit is natuurlijk op en top Zeeuws. Bluff en de band bracht dit lied 2 jaar geleden uit. Maar volgens mij kun je dit ook gewoon dit jaar de hele zomer blijven draaien. Je hoort levenslang.

zwoele stem van Tom Jones. It's not unusual in de muziekmiddag. Ik ga nu een nieuw lied draaien. Of nou ja, nieuw. Misschien niet helemaal. Je hoort zometeen Martin Garrix en Ed Sheeran. En zij hebben Repeated uitgebracht. Alleen dat wilden ze al doen in 2014. Toen ontstond dat lied. Maar jarenlang lag het op de plank. Dat heeft te maken met ruzies over de muziekrechten. Ja, ze lieten het een beetje op hun beloop gaan. En nu, ruim 11 jaar later, fans moesten 11 jaar geduld hebben, hebben ze toch uitgebracht. Gelukkig maar, want het is prachtig. Je hoort dus Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It.

Cups van Anna Kendrick. Een lied om vrolijk van te worden, vind ik dan toch. Je luistert naar de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Leuk dat jij erbij bent. Blijf lekker luisteren, zou ik zeggen. Want dan hoor je zo meteen dit lied. Klinkt dat misschien bekend? Dat is de vraag. En de vraag is ook wat de titel is van dit lied. En welke artiest. Komt hij nog één keer? En straks hoor je hem helemaal. Eerst is hier Bruce Springsteen met I'm on Fire.

Cool and the Gang bij Omroep Zeeland. Dit was Fresh. En daarvoor hoorde je Sabrina Carpenter. En ook Splitsing met Wind en Zeilen. Altijd lekker om die in de zomer te horen. We spelen het muziekspel. Ik liet dit fragment horen. En de vraag aan jou, zoals altijd, welk lied is dat? Ik ga het nu meteen verklappen. We luisteren naar Madonna met American Pie.

Het blijft toch fijn om die stem te horen, hè? De stem van Olivia Dean. Dit was So Easy. Je luistert naar de muziekmiddag. Tot 6 uur hoor je fijne muziek. Blijf dus lekker luisteren. Hou die radio op Omroep Zeeland.

0: naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee. Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
3: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met e-boekhouden.nl.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep
9: Zeeland. Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Het noodweer is nog niet voorbij. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld aan. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechterbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. Sheikh Hamed is overleden, het voormalige staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamed was 74 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden met 23 graden iets koeler, in het midden van het land zo'n 28 graden en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Morgen opnieuw wat bewolking en ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
12: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is beauty.
13: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
17: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
18: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
19: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl. 22 juli, demodag scootmobielen.
18: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
20: Omroep Zeeland.
21: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag.
22: Met

0: Nick Kershaw met I Won't Let the Sun Go Down on Me. In de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Wat fijn dat jij erbij bent. Straks pak ik de verjaardagskalender er weer bij om te kijken wie er allemaal jarig zijn. Ik kan alvast verklappen dat een van de bekendste Nederlandse rockzangeressen vandaag jarig is. Je hoort straks wie. Eerst gaan we luisteren naar een sensatie als je het mij vraagt. Sienna Spyro. Vorige week vrijdag bracht ze haar nieuwe album uit. En dit is een van die liedjes op het album Die on This Hill.
1: Got me.

De Coors met Old Town in deze muziekmiddag op zondag 12 juli. Het is de verjaardag van Marieke Elsinga. 40 jaar is ze geworden, presentatrice, radio-dj. Ze begon haar carrière bij Q-Music, zit ze nog steeds. En ze ging ook televisieprogramma's later presenteren, zoals RTL Boulevard. Dan de zangeres en medeoprichter van de Nederlandse symfonische metalband Within Temptation. Ik heb het over Sharon den Adel en zij is 52 jaar geworden. Fantastische stem heeft zij. En scoorde met Within Temptation hits als Ice Queen, Stand My Ground en Angels. Christian Vieri, voormalig Italiaans topvoetballer en een van de beste spitsen van zijn generatie, speelde voor clubs als Juve, Atletico Madrid, Lazio, Inter en AC Milan. En werd met Italië tweede op het EK van 2000. Ja, daar heb ik niet heel fijne herinneringen aan, dat EK van 2000 in Nederland en België. Jij denk ik ook niet. Stef Bos is 65 jaar geworden, singer-songwriter. Begin jaren 90 brak hij door met Papa. Papa, zo zegt hij dat dan, hè. Zijn repertoire bestaat uit poëtische Nederlandstalige liedjes. En hij is in Nederland een geliefd artiest, maar ook in Zuid-Afrika. Gert Leers, ook jarig vandaag, 75 jaar geworden, voormalig CDA-politicus. Was burgemeester van Maastricht en minister voor immigratie en asiel in het kabinet Rutte 1. En na zijn Haagse periode keerde hij terug naar het lokaal bestuur als burgemeester van Brunsum. Ben jij ook jarig vandaag, dan wens ik jou een heel mooie dag en van harte gefeliciteerd.

Summer of 69 van Bryan Adams. In de muziekmiddag op zondag 12 juli. Op deze dag in 1954 tekende de 19-jarige Elvis Presley zijn eerste platencontract bij Sun Records. Hij zegt zijn baan als vrachtwagenchauffeur op en kiest volledig voor de muziek. Nog een week later verschijnt zijn debuutsingle That's All Right. Op 12 juli en dan in 1962 staan de Rolling Stones voor het eerst op een podium in de Marquee Club in Londen. Nog niet in de latere vaste bezetting, maar Mick Jagger en Keith Richards zijn er al bij. Ja, wat begint als een cluboptreden voor 20 pond... groeit toch uit tot een van de grootste rockbands aller tijden. En ze gaan maar door, hè. Pas geleden nog een nieuw album uitgebracht. In 1962 scoort Ray Charles zijn enige Britse nummer 1 hit met I Can't Stop Loving You. De country ballad bewees dat Charles moeiteloos verschillende muziekstijlen wist te combineren. Het nummer werd een van zijn grootste successen uit zijn carrière. En op 12 juli 1965 verschijnt California Girls van de Beach Boys. Brian Wilson schreef het nummer nadat hij voor het eerst LSD had gebruikt. En dat groeide dan toch weer uit tot een van de bekendste zomerliedjes ooit.

0: Killer Queen van Queen. En dan gaan we nu door met Raccoon.
1: Muziek uit Zeeland.
0: En dat is natuurlijk muziek uit Zeeland. De band uit Goes met The Ones We Seek. In de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Goed dat je luistert.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Davina Michel met Duurt te lang. En dan hoor je nu Peter Gene Hernandez in de muziekmiddag. Ja, die naam zeg je misschien niet zoveel. Maar wel als ik zijn artiestennaam noem. Bruno Mars. Alweer een nieuw lied. Je hoort al allerlei nieuw werk bij Omroep Zeeland. I Just Might, Risk It All. En deze is pas geleden uitgebracht. On My Soul.

Toto met Rosanna in de Muziekmiddag. Normaal gesproken hoor je Richard de Buk hier in de Muziekmiddag in het weekend. Ik vervang hem dit weekend en ik vind het leuk dat jij luistert. Blijf vooral ook luisteren, zou ik zeggen.

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
1: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een bemanningslid van het schip dat gisteravond in de straat van Hormuz werd beschoten door Iran is nog vermist. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. India veroordeelt de aanval van Iran en noemt het zeer zorgwekkend dat commerciële scheepvaart als doelwit wordt gekozen. De VS reageerde op de aanval met diverse bombardementen op Iraans grondgebied. In verschillende landen in de buurt van Iran ging vannacht het luchtalarm af. Iran zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting veranderd is. Het weer, zonnig en warm. In het noorden met 23 graden iets koeler. In het midden van het land zo'n 28 graden en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Morgen is er opnieuw wat bewolking en wordt het 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
13: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
14: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
15: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
16: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
17: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
18: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
19: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
20: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
21: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
22: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: Omroep Zeeland.
11: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag.
23: Met

Als je wil dansen, blijf dan vooral nog even. Mel Smith was dit. In een nieuw uur van de muziekmiddag met Stay If You Wanna Dance. Gaan we door met een band uit Zweden. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Vaste gast in de muziekmiddag. ABBA hoor je nu. Met een lied uit 1982. The Day Before You Came.

0: Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.
1: Zwa! Nossa!

Applausje hoor. Voor Michel Telo, wat een lekkere zomerse plaat is dat toch, hè? Straks hoor je een veelbelovend Zeeuws talent. De Pretenders heb ik ook nog voor je klaar liggen. Maar eerst in de muziekmiddag Alex Warren met Eternity.

0: Don't Get Me Wrong van de Pretenders in de Muziekmiddag.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Jazeker, daar gaan we nu mee verder. Evie Lijnsen, dat is Julie Evie uit Middelburg. Zij verraste vorig jaar met de debuutsingle Set Me Free. En dit is de opvolger Superstitious.

Weather With You van Crowded House. De muziekmiddag bij Omroep Zeeland, daar luister je naar. Straks hoor je op deze zender Razorlight, L. Stewart. Maar eerst Taylor Swift met Opelite.

Ja, dat is nog eens een fijne plaat, hè? Razorlight met In The Morning. Je kent de band misschien wel van America. En deze In The Morning brachten ze in diezelfde tijd uit. Straks heb ik Tainted Love nog voor je, maar eerst Camera van Ed Sheeran.

Ja, dat klinkt ook niet gek, hè? Gloria Jones dus, en ze houdt een lekkere tempo in. Deze plaat duurt zo'n 2 minuten. Je hoort het allemaal in de muziekmiddag. Tot 6 uur ben ik bij je. 5 uur even Zeeland nu met het laatste Zeeuwse nieuws. En verder vooral veel fijne muziek. Hou de radio dus lekker op Omroep Zeeland.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.

0: sparen.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
3: Vers. Aan tafel!
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
6: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
8: Omroep Zeeland.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Het Amerikaanse leger zegt dat de troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd, 1 bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerde de VS aanvallen uit op Iran als vergelding voor de aanval in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan. Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en vaste tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder kwam in botsing met de vangrail. De politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken zijn. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Het weer. Het is zonnig met wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 graden en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat dunne bewolking en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
14: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
19: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
18: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
19: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
20: Vers en lekker.
3: Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
20: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl. Dag Jaap.
21: Hi.
20: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
21: Ja, we hebben echt veel nodig.
20: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
21: Klopt.
22: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
23: Goedemiddag. De lekkerste.

Ilse de Lange was dat met Something Good. En die andere van Ilse de Lange, Get It Right, die hoor je ook geregeld bij Omroep Zeeland. Het zijn allemaal voorproefjes voor het nieuwe album Sunrise, dat dit najaar verschijnt. Ja, als je dit zo hoort, dan klinkt dat toch veelbelovend. Ik ben benieuwd. De Muziekmiddag, daar hoor je het allemaal. Nu Ben E. King met Stand By Me. When the night...

Groeten uit Maaiveld van Agda en de Munnik van het gelijknamige album uit 2002. Je luistert naar de muziekmiddag. Zometeen hoor je hier Phil Collins. Maar eerst een heel goed stel: Damiano David, Tyla en Nell Rodgers.

Phil Collins met Another Day in Paradise. Een wereldhit met toch wel een duidelijke en serieuze boodschap. Kijk vooral niet weg voor mensen die het moeilijk hebben. Je luistert naar De Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Goed dat jij erbij bent. Een nieuw stapeltje muziek ligt voor je klaar. Chef Special, Donna Lewis, maar eerst...

Chef Special met Miracles in de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. We gaan meteen door met ja, weer een lied met een behoorlijk serieuze boodschap. Dit keer van Coldplay. En met We Pray roept de band op tot hoop, saamhorigheid en vooral een betere toekomst.

It's Raining Men van Weather Girls. Je luistert naar de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Tot 6 uur ben ik bij je. Straks om 5 uur hoor je even Zeeland Nu. Hoor je een overzicht van het laatste Zeeuwse nieuws, sport en het weer. En daarna ben ik gewoon weer bij je terug. Tot 6 uur dan met het laatste deel van de Muziekmiddag. Volop fijne muziek dus nog, zoals deze. Ella Langley is dit, uit Amerika. Ze is ook vooral bekend in Amerika. Maar ik denk dat wij nog heel veel van haar gaan horen. Onthoud die naam dus, Ella Langley. Dit is Choose in Texas.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Ontdek de sale bij TMC Wonen. En laat je verrassen door zomers voordeel.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
6: De lekkerste vis. Bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven. En je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
5: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
6: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
11: Omroep Zeeland.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het ANP kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap van een andere man, waarop een vechtpartij uitbrak. Gisteren waren er voor het eerst geen hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig bij de ingang van het aanmeldcentrum. Die organisaties besloten zich na verschillende geweldsincidenten terug te trekken. Het is onduidelijk of de straat van Hormuz nu wel of niet open is. De Amerikaanse president Trump zegt dat schepen er weer door kunnen en dat Amerikaanse troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Iran herhaalt ondertussen dat de zeestraat niet open is. Na dat bericht is het vaarverkeer er weer afgenomen. Sinds vannacht zijn er maar een paar niet-Iraanse schepen door de straat gevaren. Gisteravond viel Iran een commercieel schip aan in de straat van Hormuz. Als reactie heeft de VS allerlei Iraanse doelen aangevallen, waarop Iran weer een Amerikaanse basis bestookte. Een ongeluk op de A2 bij Best heeft een motorrijder het leven gekost. De man uit Almere kwam in botsing met een auto en reed tegen de vangrail. De A2 in richting van Den Bosch werd afgesloten voor verkeer. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor de eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Het weer, zonnig, wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23, in het midden 28 en in het zuiden van het land kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
13: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
17: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
17: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
18: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
11: Omroep Zeeland.
10: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport.
11: Omroep Zeeland.
19: Meer incidenten bij Zeeuwse asielzoekerscentra. Maar er zijn ook veel meer mensen. Verslaggever Martijn van der Werf praat ons zo bij. En ook in deze uitzending een idioot die zo hard mogelijk rondjes wil rennen. En dat gaat hem goed af. Hij brak al 2 records. Het weer in Zeeland, zonnig met af en toe wat sluierbewolking. Het is 28 à 29 graden. Goedemiddag, je luistert naar Zeeland nu. Ik ben Mirjam van Wouwen. Het aantal incidenten bij Zeeuwse opvanglocaties van het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, is vorig jaar toegenomen. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage van het COA. We hebben in Zeeland 7 opvanglocaties en er waren in totaal 1099 incidenten. Collega Martijn van der Werf heeft alle cijfers paraat. Martijn, ja, bijna 1100 incidenten in 2025. Hoeveel meer is dat dan in 2024?
20: Dat zijn er 242 meer dan in 2024, oftewel een stijging van 28%. De meeste incidenten zijn geregistreerd in Vlissingen, bij de opvang aan de Oosterhavenweg. Er zit een noodopvang met 600 mensen en daar vonden vorig jaar 344 incidenten plaats.
19: Ja, en over wat voor dingen hebben we het dan?
20: Ja, dat is een heel divers palet. Het gaat over agressie, fysiek en verbaal, zelfdestructief acties, zoals het COA het noemt, dat zijn onder meer een hongerstaking bijvoorbeeld, maar ook dreigen met suïcide. Maar ook de overtreden van de huisregels valt eronder. En dan gaat het bijvoorbeeld weer over rook op de kamer of het ontvangen van ongeoorloofd bezoek.
19: En betekent dat dan ook dat het onveiliger is geworden nu?
20: Ja, dat is een beetje lastig te zeggen, want het is een beetje appels met peren vergelijken, 2024 en 2025. Want 2024 hadden we eigenlijk lang niet zoveel opvanglocaties als wat we vorig jaar hadden. En dus ook minder bewoners. En dat maakt het vergelijken dus zo lastig met die 2 jaren, zegt het COA dus ook. Dus ja, het is eigenlijk ook wel logisch dat het is toegenomen, want er zijn meer bewoners van de noodlocaties. Uit onderzoek blijkt wel dat de overlast vooral ontstaat door gebrek aan perspectief bij de bewoners en ook door persoonlijke problemen bijvoorbeeld. En het zijn natuurlijk allemaal mensen die gevlucht zijn voor oorlog of geweld. Ja, en ook precies niet weten wat hun toekomst hier in Nederland zal zijn.
19: Wat kan het COA hier tegen doen?
20: Ze proberen het vooral vooraf te voorkomen, dus preventief. En bewoners die voor overlast zorgen worden ook intensiever begeleid om te zorgen voor een soort van gedragsverandering. En zo blijven ze ook automatisch goed in beeld bij de organisatie.
19: Dankjewel, Martijn. En dan ander nieuws in Zeeland. De Westerschelde-tunnel was begin van de middag in beide richtingen afgesloten na een caravanbrand in de Oostbuis. De Westbuis ging ook dicht om ruimte te geven aan de hulpdiensten. En uiteindelijk is de Oostbuis ruim 2 uur dicht geweest. Niemand raakte gewond. Op onze site en in de app lees je het verhaal van de omstanders die direct hulp verleenden na het ongeluk. De snelheidslimiet op de N290 bij Terholen blijft voorlopig op 50 km per uur staan in plaats van 80. Dat werd vorige maand ingesteld na het zware ongeluk waarbij een schoolklas uit Axel werd aangereden en 4 doden vielen. Veel mensen kwamen er bloemen of knuffels leggen. De herdenkingsplek is inmiddels opgeruimd, maar de maximumsnelheid blijft lager totdat de onderzoeken naar de veiligheid zijn afgerond. De Facebookpagina Westdorpen, het warmste dorp van Nederland, is razend populair onder inwoners van het dorp en mensen ver daarbuiten. De pagina zette Westdorpen op de kaart, maar de beheerders Stefan Joos en Fabrice Lottin stoppen ermee na 12 jaar. Verslaggever Pim de Visser sprak met hen over dat besluit.
0: 3 dagen geleden hebben Stefan en Fabrice op hun Facebookpagina aangekondigd dat de pagina gaat stoppen. En daaronder zijn meer dan 200 reacties gekomen. En dat varieert echt van, oh wat jammer, tot al het goede de komende jaren. We jullie enorm bedanken, we hebben enorm van jullie genoten. En ook als we hier met Stefan en Fabrice in het dorp staan, worden ze door iedereen gegroet en iedereen steekt een duimpje op. Dus ze zijn zeer geliefd.
21: Dat je zo'n gevoel kunt creëren van verbondenheid, gemeenschapsgevoel. Niet alleen op het dorp, maar echt gewoon Zeeuws-Vlaams breed. Dan koesterde dat wel. En dan denk je wel van, oké, petje af en met respect. Want dat was nooit de opzet geweest. Dat was nooit de bedoeling geweest. Het is ergens geweest van enerzijds 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen. We waren hier pas komen wonen, want we wonen hier nu 13 jaar. Hadden we ook zoiets van, ja, weet je, een integratieproject. We starten ergens mee, we doen wat. En dan rolt zoiets uit de band. Dan groeit dat tot zoiets uit. En ja, iets te groot geworden, misschien wel. Maar dan die reacties, ja, dank u wel. Ja, echt wel. Ja.
0: Waarom gaan jullie nu dan stoppen?
21: We zitten op een hoogtepunt, zowel van het project als met de Facebookpagina. Dus denken we van, kijk, het is mooi om nu af te ronden. Het is 12 jaar, het zijn 12 intensieve jaren geweest. En daar zijn we ook dankbaar voor alle kansen. Maar dan is het ook goed om nu te zeggen van, kijk, oké, we sluiten dat hoofdstuk af.
0: Ja, en de pagina stopt dus helemaal. Niemand neemt het over? Of?
22: Voorlopig denken wij dat het gewoon zal stoppen, denken we.
21: Ja, gewoon zal stoppen. We hebben een gevoel gecreëerd, we hebben een statement gemaakt. Het leeft ook. Hè. De Westdorp wordt niet meer losgekoppeld als dorp op zich. Het is altijd in één zin van Westdorp, het warmste dorp van Nederland. Dus dat is iets wat we koesteren. Achter ons staat inderdaad ook de thermometer. Dus het staat er ook. Het symbool is er. En dat wordt ook uitgedragen. En dat vinden we fantastisch. En laat dat ook de voortgang zijn van, het is geen gewoon dorp. Nee, het is het warmste dorp van Nederland waar dat een gemeenschap voor gaat en voor staat. En dat is gewoon fantastisch.
0: Kunnen we nog iets van jullie verwachten of zien, horen?
21: Horen zeker. Hè. Inderdaad, naast ons Fabrice, die gaat zingen. Die blijft ook zingen. Dat zal ook zo zanger Fabrice. Hè. Dus dat zal blijven bestaan. Daar genieten we ook van. Ik illustreer, ik schilder. Dus ik hoop op die manier ook ergens wel meer mijn uitlaatklep te vinden. En ook meer mijn ding te gaan doen. En voor de rest ja, blijven wij ook wel in de straat wandelen. Hè. Blijven we ook wel mee deel uitmaken van hetgeen er is. Ja, tuurlijk.
19: Ja, en waarschijnlijk blijft Westdorpen ook wel het warmste dorp van Nederland. Ondanks dat die Facebookpagina er misschien niet is. Een verslag van Pim de Visser was dat. Straks krijg je de weersverwachting voor morgen en de dagen erna. Nu eerst muziek.

0: Marshmallow en Jelly Roll. Het is bijna 13 minuten over 5. We gaan het over het weer hebben. De zon schijnt nog altijd volop met wel af en toe wat stapelwolkjes. Het is op dit moment 28 à 29 graden. Het blijft nog lang warm vanavond. Er staat een noordoostenwind, die is matig tot vrij krachtig, mogelijk nog even krachtig. Morgen kunnen eerst een paar wolkenvelden voorkomen. Daarna wordt het weer zonnig en opnieuw warm met 23 tot 30 graden. De dagen erna kan het 30 à 32 graden worden in Zeeuws-Vlaanderen. Boven de Westerschelde tussen 24 en 29 graden. De nachten koelen minder sterk af, met minima rond de 19 à 20 graden. Sport dan. Ezra Bogaert uit Middelburg heeft een paar hele goede weken achter de rug. De pas 17-jarige atleet van Dynamica verbrak twee Zeeuwse records op de 400 meter vlak en de 400 meter horde. Verslaggever Jorben Weststraten vroeg zich af hoe het kan dat hij nu al zo snel is. Bogaert zelf heeft er de volgende verklaring voor.
1: Het komt gewoon door de jarenlang hard trainen eigenlijk. En ook wel een beetje geluk heb dat het er nu uitkomt. Het is natuurlijk nog maar de vraag wanneer het dan lukt om ook echt resultaten zien. Maar blijkbaar dit jaar zat het erin. Dus dan zie je dat.
2: Ja, waar komt jouw passie voor atletiek vandaan?
1: Ik hou gewoon van snel rennen eigenlijk. Ja, ik was er vroeger ook wel goed in. En ik vind het gewoon leuk om als een idioot rondjes te rennen. En zo hard mogelijk. Dus ja. Dat vind ik zo leuk. Ja.
2: Hoe kom je erbij dat je weet dat je dan zo hard kan rennen? Want als je als kind natuurlijk over het schoolplein rent, dan weet je wel, ik ben wel snel. Maar hoe weet je dat je ook in de atletiek dan zo goed bent?
1: Ja, gewoon proberen eigenlijk. Het is van alles proberen. Alle verschillende disciplines in de atletiek proberen. En uiteindelijk vond ik sprinten toch wel het leukste. En dan ga je daar een beetje mee door, specialiseer je daarin en dan op het duur dan merk je van nee, het gaat wel goed.
2: Nou heb je bij de junioren een zielsrecord op de 400 meter gelopen. Ja, op de hoorde zelfs een seniorenrecord, terwijl je nog maar 17 bent geëvenaard. Overigens met Steven Nuitink, andere Zeeuwse atleet. Wat is het verschil tussen die twee onderdelen voor jou?
1: De andere focus die je moet hebben. Bij 400 is toch iets meer kaart weggaan en gewoon hard rennen. En bij de hoorde is het wel echt meer, je moet nog meer gefocust zijn. Je moet echt continu die andere hoorden willen blijven aanvallen. Dus dat is wel toch wat anders.
2: Ja, en waarom wilde je graag die hoorden er ook bij doen? Want dat doe je nog maar kort.
1: Ja, omdat ik het sowieso op de 400 voor de trainingen deed ik het al. Omdat ik tussen de hoorders een betere techniek heb volgens mijn trainer. Dus ik deed heel veel hoorders op de training. En op het duurde toen zeiden we van ja, het gaat eigenlijk wel lekker. Laten we die 400 hoorden ook gewoon proberen. En eerste seizoen en het gaat heel goed. Dus heel tevreden mee.
2: Ja, je doet het inderdaad nog maar één seizoen. Nu al een fantastische tijd heb je al gelopen. Zeker voor als je kijkt naar hoe oud je bent. Ja. Maar als je het allemaal zo kort doet, dan is er ook nog heel veel ruimte voor verbetering, lijkt me.
1: Zeker, zeker. Er zijn nog heel veel dingen waarvan ik denk, dat kan nog beter. Dat kan anders. Dus hoop ik heb nog heel veel jaren in deze sport en heb ik nog genoeg tijd om dingetjes aan te passen.
2: Neem eens mee, wat kan er nog beter?
1: Ja, minder passen vooral. Iedereen doet verschillende passen. Ik doe nu vooral 15 pas, ook af en toe op wedstrijd 14 pas. Maar uiteindelijk wil je liefst zo min mogelijk passen, liefst ook naar 13 pas. En dan kan ik mijn snelheid meer kwijt. Want nu met de 15 pas word ik toch nog een klein beetje geremd. Dus gewoon van deze winter hard trainen om minder te pas tussen de hoorders te moeten doen.
2: Nou, je bent jong. Nu al twee mooie records gebroken dit seizoen. Waar liggen jouw ambities?
1: Ja, vooral gewoon lekker plezier blijven houden en genieten van de sport. Elke keer als ik naartoe ga naar de training zin in hebben. En uiteindelijk waar mij dat dan brengt, dat zullen we zien. Natuurlijk grote toernooien zullen heel leuk zijn. EK, WK, Olympische Spelen zal allemaal hartstikke tof zijn. Maar het belangrijkste is gewoon lekker plezier hebben en lekker rennen.
0: Lekker rennen. Ezra Bogaert was dat, 17 jaar oud en nu al twee Zeeuwse atletiekrecords verbroken.

0: Ray Charles. Dit was Zeeland Nu. Meer nieuws vind je op onze website en in de app. En hier op de radio terug naar Stefan met de muziekmiddag. Fijne avond alvast. Omroep
1: Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziek.

0: Och, dit is toch een plaat waar ik naar kan blijven luisteren. Sam Fender samen met Olivia Dean. Wat een twee artiesten bij elkaar. Dit was Rain Me In. In de muziekmiddag tot 6 uur op je radio. Nu Spandau Ballet met Gold.
1: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I can't.

Counting Crows met Vanessa Carlton. Dit was Big Yellow Taxi. En ook Counting Crows was eind vorige maand te gast op Concert at Sea. Ja, en als je daar dan speelt op het festival van Bluff, of tenminste het festival waar Bluff gastheer is, ja, dan speel je natuurlijk ook samen die hit.

Ja, Bluff en Counting Crows met die hit dus die ze jaren geleden hadden, Holiday in Spain. Maar vorige maand werd hij nog een keer gespeeld, natuurlijk samen op Concert at Sea. Hallo dan, dit is de Muziekmiddag. Goed dat je luistert. We gaan door met Fleetwood Mac.

Save Me van Fleetwood Mac in de Muziekmiddag. Ik ga straks eens even een plaatje uitkiezen van de Lumineers. Daar heb ik nou zomaar zin in op deze zondag. Tot die tijd andere muziek, zoals deze van Sabrina Carpenter. Dit is Please, Please, Please bij Omroep Zeeland. Leuk dat jij luistert.

George Michael met Killer en Papa Was a Rolling Stone. Je hebt het misschien wel gemerkt, ik ben een beetje in de festivalstemming. Ik liet je net Bluff en Counting Crows horen. Het optreden op Concert at Sea eind vorige maand op de Brouwersdam. Vorige week was ik zelf op Down the Rabbit Hole bij de Groene Heuvels, vlakbij Nijmegen. Tegelijkertijd was Rock Werchter. En daar zag ik dat Mumford & Sons op het programma stond en zij haalde de zanger van de Lumineers op het podium. En dat klonk toen zo.

Ja, dat is wel grappig. Die bands worden vaak met elkaar vergeleken. Mumford & Sons en de Lumineers, omdat de banjo wel een belangrijke rol speelt in het werk. Mumford & Sons schrijft ook op social media dat het eindelijk gebeurd is in samenwerking met de Lumineers. Dus nou, ik vind het wel weer eens leuk om de Lumineers te draaien. Niet Ho Hey, die je waarschijnlijk al kent, maar Angela.

morning van Son Milieu. Deze zondageditie van de Muziekmiddag zit er bijna op. Normaal gesproken hoor je Richard de Buk. Dit weekend verving ik hem. Ik vond het hartstikke leuk. Dankjewel voor het luisteren. Graag tot een

0: Simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kom gezellig langs bij jouw Reachshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reachshop, gewoon om de hoek.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
7: Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
7: Omroep Zeeland.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeen geweest, ruim 19 maanden na de val van president Assad. Een speciale commissie selecteerde een groot deel van de 210 parlementsleden en de nieuwe president, Ahmed al-Shara, selecteerde de rest. Er zijn 21 vrouwelijke parlementsleden. Wanneer er algemene verkiezingen komen is niet bekend. Door de jarenlange burgeroorlog zijn er in Syrië geen betrouwbare bevolkings- en kiesregisters. Bezoekers van de Pride in Amsterdam die worden lastiggevallen kunnen terecht bij 35 veilige locaties in de stad. Initiatiefnemer Report It Always zegt dat bij die locaties beveiliging en ondersteuning aanwezig is. Vaak zijn het hotels, maar ook bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum kunnen mensen terecht als er niets overkomt. Vrijdagnacht werd een man mishandeld door een groep jongens op weg naar huis van de Pride in Amersfoort. Dat het om anti-LHBTI-geweld ging staat nog niet vast, maar bij de Amsterdam Pride maakt men zich zorgen over de toename van dit soort incidenten. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe gewonnen van de Tour de France. In Ussel was hij de sterkste van een kopgroepje van 4 dat lang in de aanval was. In de eindsprint versloeg van der Poel de Noor Johannessen, de Brit Pidcock en de Fransman Baudin. Tadej Pogacar blijft in de gele trui. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen veel zon, in het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel!
11: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
11: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.

0: EM.nl.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller Müller Museum.
6: Omroep Zeeland.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
6: Omroep Zeeland.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland is verwikkeld in een diplomatieke rel met de VS over de Venezolaanse oppositieleider Maria Machado. De Nederlandse ambassadeur in de VS zou meewerken aan de terugkeer van Machado naar Venezuela. Maar de medewerking is op het laatst teruggedraaid, meldt nieuwssite Axios. In de Amerikaanse regering zou verdeeldheid zijn over Machado's positie. Vorig jaar december speelde Nederland ook een rol bij de ontsnapping van Machado naar Noorwegen. Daardoor kon ze de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. De Pride in Amsterdam heeft tientallen veilige plekken aangewezen voor LHBTI'ers. Als ze worden lastiggevallen, kunnen ze daar bescherming krijgen in 35 hotels en locaties als het Stedelijk Museum en de Nieuwe Kerk. Veilige plekken zijn volgens organisatie Rita hard nodig. Vrijdagnacht werd een bezoeker van de Pride in Amersfoort door een groep jongens ernstig mishandeld. Den Haag heeft er een nieuwe ereburger bij. Zanger en cabaretier Harry Jekkers kreeg vandaag de Gouden Erepenning uitgereikt van burgemeester Van Zanen. Het is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van Den Haag. Harry Jekkers is al sinds de jaren 80 bekend als zanger, cabaretier en liedjesschrijver. Zijn bekendste nummers zijn Over de Muur en O.O. Den Haag. De 75-jarige Jekkers speelde vandaag zijn allerlaatste voorstelling. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen ook veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Omroep Zeeland.
7: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee. De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 0118 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbij gelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. In het noordoosten van Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort. De piloot en een passagier kwamen om het leven. Twee anderen, onder wie een meisje van 15, raakten zwaar gewond. Het eenmotorige vliegtuigje kwam neer in moeilijk bereikbaar gebied. De oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is onbekend. De Nederlandse ambassadeur in de VS is verwikkeld in een diplomatieke rel over Maria Machado. Volgens nieuwsite Axios zou de Venezolaanse oppositieleider naar haar land terugreizen met hulp van Nederland. Op het laatste moment is de toestemming daarvoor ingetrokken. Vorig jaar kreeg Machado de Nobelprijs voor de Vrede. Die kon ze toen in december met hulp van Nederland gaan ophalen. Frankrijk gaat dinsdag 70.000 politieagenten en gendarmes inzetten. Het is dan de nationale feestdag van Frankrijk en ook speelt Frankrijk de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. De autoriteiten willen voorbereid zijn op rellen. Onlangs liep het er flink uit de hand toen Paris Saint-Germain de Champions League won. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbijgelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. Een magneetvisser heeft in een vijver in Den Bosch een vermoedelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog opgevist. De politie zette de omgeving af en waarschuwde de explosieve opruimingsdienst Defensie. Die heeft de vangst op een veilige plek onschadelijk gemaakt. Op Bonaire moet nu snel een openbare busdienst komen, zegt staatssecretaris Van den Burg. Hij is morgen en overmorgen op Bonaire op bezoek. Er rijden genoeg busjes op het eiland voor het toerisme, maar een geregelde dienst met bushaltes is er nog altijd niet. Van den Burg ergert zich daaraan omdat er wel plannen zijn en Nederland subsidie geeft. Wielervakbond CPA wil dat starttijden van wielerkoersen in de zomer vervroegd worden om de ergste hitte te vermijden. In de eerste week van de Tour de France speelde de hitte een grote rol. De etappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege een code rood in de regio. Het was de eerste keer in de tourgeschiedenis dat dat gebeurde. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de hele wielerkalender op de schop moet. Wat hem betreft worden er in de zomer helemaal geen koersen meer gereden op warme plekken. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolking. En het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moeten

0: slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken, zegt hij in een interview met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee. Dat was een record. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. In het noorden vanavond wat meer bewolking. Elders blijft het helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee? De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk of ze vandaag nog naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. De afgelopen uren werden opnieuw aangekomen.

0: brei bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. Vanuit het noorden trekt wat bewolking over. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden begint de dag met bewolking. Het wordt opnieuw warm met 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is nu onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over en het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: geïnteresseerd.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. Niemand raakte gewond, 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust, de gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd en de oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers in het MKB onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer vanuit het noorden wat bewolking. Het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon. En dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland. De eerste keus voor nieuws en muziek.

Solen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2. Let's

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer, het koelt af naar een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Al